0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey Familie Radio.
2: Ik ben Dylan.
1: En ik ben Amber Verleijen.
3: Hallo, ik ben Misha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Ik ben Dave Campo. De zomer die wordt nog leuker met familieradio om je heen.
1: Hallo, ik ben Axel Leen. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar familieradio.
2: Hallo, ik ben Larissa. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig met ons mee naar familieradio.

0: maakt ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Familie Radio en de Muziek Show versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de Muziek Show op Familie Radio.
0: Iedere zondagmiddag van 12 tot 1 bij Familie Radio.

0: Ik ben Dave Campo. De zomer die wordt nog leuker met familieradio om je heen.
1: Hallo, ik ben Axel Leen. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar familieradio.
2: Hallo, ik ben Larissa. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig met ons mee naar familieradio.

0: Hallo, ik ben Guy Neven. Dit is Familie Radio.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro. En je hoort me natuurlijk op Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
3: Vanaf 21 juni is het zover.
4: Familie Radio zomert.
5: Geen zomer zonder jou.
4: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Dit is hem.
1: Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

0: jij al de familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Dit is Familieradio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
0: Zonnigste muziek. De zon straalt uit je radio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: familiezender voor jou en mij.
1: Bij ons ben je thuis, Familieradio.
2: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio.
1: Bij ons ben je thuis,
2: tot zo dadelijk.
1: Familieradio.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: leuker met familieradio om je heen. Ik ben Matthias Lens en ik wens jullie het allerbeste toe.
1: Hallo, ik ben Danny Derover. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar familieradio.
2: Hallo, wij zijn de Julia's. Wij wensen jullie een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig

0: Wisselende wolk met lokaal kans op lichte regen, maximaal 22 graden. Op de nationale feestdag, overal droog en klimt het kwik naar een aangename 25 graden overdag.
1: Goedemorgen Vlaanderen, dit is Familie

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: Ik ben Dave Combo. De zomer die wordt nog leuker met familieradio om je heen.
1: Hallo, ik ben Axel Leen. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar familieradio.
2: Hallo, ik ben Larissa. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig met ons mee naar familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: Spannend was het wel. Meer dan 100 zenuwslopende minuten was het wachten op het verlossende moment gisteravond. Spanje heeft zich voor een tweede keer tot wereldkampioen gekroond na een ware slijtageslag tegen Argentinië. De Argentijnen waren met Lionel Messi op kop nergens, maar sleepten met zijn tienen wel verlengingen uit de brand. Pas in het allerlaatste kwartier van de WK-finale verloste Ferran Torres zijn land. Voor Messi een pijnlijk vaarwel aan het wereldtoneel. Spanje dus opnieuw wereldkampioen voetbal. In Blankenbergen is de brandweer gisteravond moeten uitrukken, want er was een zware brand in een loods. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse. Het gebouw stond volledig geïsoleerd, dus was er geen gevaar dat de vlammen konden overslaan naar omliggende panden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. 2 op 3 Belgen vinden dat ons land een monarchie moet blijven, blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws in HLN. In de aanloop naar de nationale feestdag van dinsdag scoort koning Filip met een gemiddelde van 7 op 10 opvallend beter dan 3 jaar geleden. Wel eist de overgrote meerderheid van de ondervraagden dat er flink bespaard wordt op de dotaties voor het koningshuis. Kroonprinses Elisabeth blijft ongetwijfeld het populairste lid van de koninklijke familie. Het eerste weekend van dancefestival Tomorrowland in Boom is tot nu toe rustig verlopen. De organisatie trok gisteravond op de slotdag van het eerste weekend een positieve balans. Door de aanhoudende droogte gold er de afgelopen dagen een strikt vuurwerkverbod op het terrein. De festivalleiding verwacht aanstaande woensdag uitsluitsel of vervolgend weekend weer pijlen de lucht in mogen. Maar de kans is klein. Voor de kust van het Zuid-Amerikaanse Guyana is een schip met 133 opvarenden gekapseisd na een noodoproep. De lokale reddingsdiensten konden inmiddels 67 overlevenden uit het water halen, onder wie 15 kinderen. 66 andere passagiers worden vermist en die situatie wordt kritiek. In Peru heeft een zware aardbeving met een kracht van 5.1 het leven gekost aan 5 mensen. Het Peruaanse ministerie van Volksgezondheid meldt dat er ook 21 gewonden zijn en dat bijna 50 woningen volledig in puin liggen. De hulpdiensten graven in het rampengebied om te controleren of er nog slachtoffers zijn. Wisselend bewolkt met lokaal kans op lichte regen, maxima 22 graden. Op de nationale feestdag, overal droog en klimt het kwik naar een aangename 25 graden.

Goedemorgen, Sabine en Paul Bruna als allereerst op deze maandagochtend. Het is 20 juli vandaag. Paul Bruna, ondertussen al meer dan 50 jaar bezig, wat zeg ik, ruim 55 jaar bezig. En Sabine ontdekt dankzij I Can Hear Your Voice op VTM. Goedemorgen, beste vrienden. We zijn weer samen vertrokken in deze nieuwe week. Het kan een werkweek zijn, het kan een vakantieweek zijn en het kan vandaag ook een brugdag zijn. Want morgen is het onze nationale feestdag.

0: Laura en Lynn die vonden elkaar en die maakten samen een plaat. Ondertussen ook al meer dan een jaar geleden hoor. Elke dag een lach, zeker op deze maandagochtend. En vooral als je niet hoeft te gaan werken en kan genieten van de zomervakantie. Zal het vandaag nog zomeren zoals het de voorbije weken heeft gedaan? Naar alle waarschijnlijkheid wel. Het zal wel wat frisser zijn, maar voor de rest komt alles dik in orde. En als ik zeg alles komt dik in orde, dan mag deze jongeman in feite niet ontbreken. Laat je helemaal gaan met Sam Goris.
1: Hier

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: hele fijne maandagochtend. Je luistert naar Familie Radio. Dit is de Wekkerradio. En één positief punt al sowieso deze ochtend. Over dat WK voetbal hoeven we het dus niet meer te hebben.
1: Hallo, ik ben Abdou. En je hoort me natuurlijk op Familie Radio.

0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacqui Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Op het einde van deze maand, 29 juli, opent Camille opnieuw haar circus op het Kleinstrand in Oostende. En ze ontvangt deze keer heel wat bekende mensen. Heb je nog geen tickets? Dan nu heel snel naar de juffrouw haar website surfen.
1: Op een zomeravond in Parijs was ik van.

0: werd verleid.
1: Goedemorgen, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Maandagochtend 20 juli, mogelijk een brugdag vandaag, omdat het morgen onze nationale feestdag is. En hoe zit het met het weer voor vandaag? Dat is heel belangrijk. Wel, er zijn wolken die kunnen nog redelijk lang blijven hangen, maar het zou wel de hele dag droog moeten blijven. Tegen deze late namiddag, zeker tegen vanavond, zal het helemaal moeten opklaren. Temperatuur vandaag tussen 18 en 24 graden.

0: heerlijk om zelfs ochtends vroeg een danske op te placeren. De Bluesbusters en You're the One hier bij Familie Radio. Goedemorgen beste vrienden, het is maandagochtend vroeg. Als je voor niks of niemand zou moeten opstaan vandaag, dan kan het best zijn dat je nog in je bed aan het meeluisteren bent. Via de smartphone, dat lukt. Misschien zit je al aan de ontbijttafel, ben je de douche ook al gepasseerd. En heel misschien ben je toch onderweg naar je werk. Wel, we gaan er een plezante boel van maken, ook onderweg, want als je er net niet mee deed met de popcorn dance, dan heb ik nu nog wat anders voor jou.
1: De zomer die klinkt zoveel beter met Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Tony Servi. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
3: Hey allemaal, ik ben Houston bij Familie Radio.
4: Hallo, ik ben Mike Lanzo. Ik wens jullie een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister allemaal mee naar Familie Radio.

0: zo dadelijk bij Familie Radio. Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45. Met maaltijd kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtect lost het op. HomeProtect komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtect biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
0: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be. HomeProtect.be.
2: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
3: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
4: Mossy Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
7: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat. Tickets witte-paard.be.
8: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

altijd in voor een feestje, zelfs op een vroege maandagochtend tijdens de zomervakantie. Vooral dan tijdens de zomervakantie. En die zomer die blijft nog even duren. Het zal vandaag misschien wat minder warm, heet worden dan de voorbije dagen. Maar de zomer, die is nog

0: Familieradio.
1: Je luistert toch ook mee?
2: Op een mooie lentedag, zo plots en onverwacht.

Saint Louis staat deze week helemaal bovenaan Peter Naessens Vlaamse 40 met haar plaat Zon, Zee en Strand. En met Jacques Lafont heeft ze enkele weken geleden, nu ondertussen een paar maanden geleden, ook bovenaan gestaan. Je hoorde Vriendschap hier bij Familie Radio. Het is ondertussen bijna 8 uur. Tijd voor nog wat koffie. En die ga ik nu zetten, zie.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Spanje is de nieuwe wereldkampioen. La Roja won oververdiend de WK-finale tegen een eigenlijk zwak Argentinië. Ferran Torres bevrijdde de Spanjaarden in de verlengingen. Een eerste wereldtitel is het ook voor de 19-jarige Lamine Yamal. En dus geen tweede voor de 39-jarige Lionel Messi. De ontgoocheling was groot bij Messi. Dat was wel duidelijk. Bij de zware loodsbrand in Blankenbergen in West-Vlaanderen is gisteren mogelijk asbest vrijgekomen, zegt de burgemeester. De brand brak gisteravond uit in een loods in een weiland. Het dak was snel ingestort en dat bevat asbest. De brandweer is nog steeds aan het bekijken waar die asbestdeeltjes zijn vrijgekomen, want er zijn heel wat campings en woningen in de buurt. Mensen die in de omgeving wonen moeten hun ramen en deuren dicht houden. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. In het zuiden van Frankrijk zijn nieuwe natuurbranden uitgebroken door de hitte en de droogte. Er is nu al een brand op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez. 180 hectare is in minder dan 2 uur tijd verwoest en er is ook schade aan verschillende woningen. 150 mensen werden geëvacueerd. Ook op Corsica breiden natuurbranden zich verder uit. Meer dan 150 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Ja, en dan toch nog even terug naar het WK. De beruchte halftime show op het WK voetbal in New York heeft dan toch een klein half uur geduurd. Normaal duurt de rust van een voetbalwedstrijd een kwartiertje, maar de FIFA meldde na alle kritiek dat de halftime show maar 17 minuten zou duren. Dat werden er dus 27. Het was de eerste keer dat er zo'n halftime show was tijdens de finale van een WK voetbal. Ja, we kennen die show natuurlijk in Amerika wel van tijdens de Super Bowl, de American Football Finale in de VS. De WK-finale startte ook al 6 minuten te laat. De weersverwachting vandaag wisselend bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Maar zoals gezegd, dat is erg lokaal en het zijn geen grote hoeveelheden. Temperaturen 22 graden. Morgen dinsdag droog en wat warmer, een aangename 25 graden. De rest van de week blijft zo rond 23 graden zitten qua temperatuur.
0: Dit is hem. Dit is hem. Families
2: Krachtplaats. Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

Maandagochtend, 20 juli. Dit is deel 2 van de Wekker Radio. We zijn 8 uur net gepasseerd en ik weet begot niet wie op dit ogenblik aan het meeluisteren is. Het zullen er een pak minder zijn dan gewoonlijk, omdat heel wat mensen met vakantie zijn. En dan staan ze natuurlijk niet graag vroeg op. En als ze al opstaan, dan gaan ze niet meteen de radio opzetten. Ben je wel zo dapper om nu al mee te doen? Van harte welkom natuurlijk. Ik ben Piet en ik neem je ook tijdens de zomermaanden graag mee. Elke ochtend in de Wekker Radio tussen

De zomer is al voor een stukje gepasseerd, maar de zomer is nog zeker niet voorbij. Je hoorde Werner Janssens en een mooie, leuke zomer hier bij Familie Radio. Wat zijn jouw plannen nog voor de rest van deze vakantie? Is er al vakantie geweest? Zit je op dit ogenblik gewoon midden in je zomervakantie? Of moet je nog even wachten om ook van de zon te kunnen genieten? Nu, wat je ook aan het doen bent, of net niet aan het doen bent, bij ons ben je natuurlijk altijd welkom. Op ieder moment, elke dag, hier bij Familie Radio. Met nu Amber en Dylan.

Is er nog nieuws over Tony Servi? Ja, er is nieuws over Tony Servi. Misschien niet meteen muzikaal, maar Tony die ligt of die hangt of die zit tegenwoordig graag in de buurt van zijn zwembad. Je moet maar eens gaan zoeken naar zijn Facebookpagina.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Ja, is een truc van mannen en onkel Richard.
3: Mossie Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
7: Back to Baccarat.
3: Tickets, witte-paard.be.
8: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

De liefde tussen jou en mij, die blijft zeker nog wel even duren. De liefde bij Luc Steno ook. Je hoorde Wat blijft er over hier bij Familie Radio. Luc, die is morgen voor een optreden in Rimst, naar aanleiding van onze nationale feestdag. En op donderdag 30 juni komt hij rond 16:30 naar Brasserie Leeuw van Vlaanderen in Scherpenheuvel. Of je er nog bij kunt, ik zou het niet weten, maar je kan natuurlijk altijd eens gaan rondneuzen op zijn Facebookpagina of zijn website. Wij doen hier gewoon verder waarmee we bezig zijn. De ochtendshow hier bij Familie.

genieten van je zomervakantie en genieten van de vrolijke muziek hier bij Familie Radio. Er hangen op dit ogenblik nog vrij veel wolken, maar die zouden deze namiddag en zeker tegen vanavond grotendeels moeten opgelost zijn. De maxima die schommelen zowel vandaag als morgen ergens tussen 18 en 24 graden.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Geen enkele ochtend is hetzelfde hier bij Familie Radio. Het is maandagochtend vandaag. Dit is de Wekker Radio. De allereerste voor deze week. Jouw stap in jouw vakantieperiode. Of misschien wel, gezien de datum, 20 juli vandaag. Misschien alweer je eerste werkdag.

0: Loprecht.
1: Goedemorgen. Bijzonder mooi zomerweer gehad de voorbije weken. Het zou deze week iets minder kunnen zijn qua temperatuur, maar de zon die zal er alleszins zijn. Oké, de wolken die zijn er ook, maar de regen die blijft achterwege. En dat zou de komende dagen voor een probleempje kunnen zorgen, want het heeft lang geduurd, maar ik heb het woord watertekort weer horen opduiken.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

Dans mee met mij, met Axelijn, hier bij Familie Radio. Je hoort mij daarnet voor 9 uur iets vertellen over mogelijk watertekort. Hoe zit het nu? Wat is de actuele situatie op dit ogenblik in Vlaanderen? Wel, we zitten in een kwetsbare positie. Hoewel we momenteel geen acute problemen hebben met drinkwater, verwacht de waterbeheer dat het wel eens zou kunnen omslaan als het niet begint te regenen. Dus we gaan er toe komen dat we weer geen gras mogen sproeien, geen auto's mogen wassen. En dan de tuin, de moestuin, die zal ook weer naar water snakken. Moestuin en water. Waar doet dat me aan denken? Misschien wel aan dit hier.

altijd een heel populaire Frans in Vlaanderen, hoor. Dan heb ik het over Meteor natuurlijk. Deze keer met Daniel Lopez en Ik hou van jou. Een hele prettige ochtend. Je luistert naar Familie Radio. Ik ben Piet. We gaan nog door tot 10 uur.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familieradio?
2: Hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.

0: zou zomaar kunnen na een weekend. De Dinky Toys en de Sweetest Hangover op maandagochtend. 20 juli vandaag. Het zou dus ook best kunnen dat je op dit ogenblik aan het genieten bent van een extra vakantiedag, een brugdag. Morgen is het nationale feestdag en ik kan me best inbeelden dat de baas dan toestaat dat je er vandaag niet hoeft te zijn. Misschien hoef je van die hele situatie je niks aan te trekken, omdat je sowieso in zomervakantie bent. En straks neem ik je mee naar Spanje met Samantha.
1: Hoi allemaal, ik ben Kevin Kistan bij Familie Radio.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
5: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren. Met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
6: Driba met een Y.
5: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
7: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
8: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
9: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
8: Mossy Nabas.
10: Eierpa, een nachtwinkel.
8: Of William Boeva.
11: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
12: Back to Baccarat.
8: Tickets, witte-paard.be.
13: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

goed bezig hoor, die twee mannen. Kurt Krabbe en Ronnie Tober. Niemand zoals jij op maandagochtend hier bij Familie Radio. Zometeen over enkele minuten is Jeroen er al even. Die komt vanmiddag natuurlijk ook zijn programma presenteren. Maar Jeroen heeft ook elke ochtend hier in de Wekkerradio het uitgebreide weerbericht. Hij is dus verantwoordelijk of het al dan niet zon zal worden vandaag. Als je dus opmerkingen hebt of aanmerkingen, wend je tot mijn vriend.

Vandaag zijn er veel wolken en lokaal wat gedruppel. De temperaturen die halen in Vlaanderen ongeveer 21 graden bij een matige noordenwind. Morgen, dinsdag, blijft het eerst bewolkt, maar later op de dag komen er ruimere opklaringen, al kunnen die aan de kust wat langer op zich laten wachten. De maxima die liggen morgen tussen 19 en 26 graden met opnieuw een matige noordelijke wind. Ook woensdag is het wisselend tot zwaar bewolkt met kans op wat regen of een bui. Later wordt het woensdag opnieuw droger en verschijnen er meer opklaringen.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maandagochtend. Het is ondertussen zo goed als 10 uur, dus we gaan van de maandag voormiddag spreken, beste vrienden. Het is afgelopen met de Wekkerradio voor vandaag. Straks om 12 uur is natuurlijk Jeroen er weer, tijdens de lunchpauze. Of eender welke pauze, het maakt allemaal niet uit. En later op de middag komt Sebastiaan van Sever ook weer langs. Maak er alleszins een hele prettige, misschien wel brugdag van. Ik zie je graag morgen op onze nationale feestdag vanaf 7 uur.
1: 24 uur per dag.
2: Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculair

recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Wisselende wolk met lokaal kans op lichte regen, maxima 22 graden. De nationale feestdag, overal droog en klimt het kwik naar een aangename 25 graden overdag.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè.
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Dit is Familieradio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
0: De zonnigste muziek. De zon straalt

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Dit is hem.
1: Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. HappyRabbitsAndFriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op HappyRabbitsAndFriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Wisselende wolk met lokaal kans op lichte regen, maximaal 22 graden. De nationale feestdag, overal droog en klimt het kwik naar een aangename 25 graden overdag.
1: Familie Radio Zomert.
2: Geen zomer zonder jou.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
3: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
4: Durieux.be.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Spanje is de nieuwe wereldkampioen. La Roja won oververdiend de WK-finale tegen een eigenlijk zwak Argentinië. Ferran Torres bevrijdde de Spanjaarden in de verlengingen. Een eerste wereldtitel is het ook voor de 19-jarige Lamine Yamal. En dus geen tweede voor de 39-jarige Lionel Messi. De ontgoocheling was groot bij Messi. Dat was wel duidelijk. Bij de zware loodsbrand in Blankenbergen in West-Vlaanderen is gisteren mogelijk asbest vrijgekomen, zegt de burgemeester. De brand brak gisteravond uit in een loods in een weiland. Het dak was snel ingestort en dat bevat asbest. De brandweer is nog steeds aan het bekijken waar die asbestdeeltjes zijn vrijgekomen, want er zijn heel wat campings en woningen in de buurt. Mensen die in de omgeving wonen moeten hun ramen en deuren dicht houden. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. In het zuiden van Frankrijk zijn nieuwe natuurbranden uitgebroken door de hitte en de droogte. Er is nu al een brand op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez. 180 hectare is in minder dan 2 uur tijd verwoest en er is ook schade aan verschillende woningen. 150 mensen werden geëvacueerd. Ook op Corsica breiden natuurbranden zich verder uit. Meer dan 150 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Ja, en dan toch nog even terug naar het WK. De beruchte halftime show op het WK voetbal in New York heeft dan toch een klein half uur geduurd. Normaal duurt de rust van een voetbalwedstrijd een kwartiertje, maar de FIFA meldde na alle kritiek dat de halftime show maar 17 minuten zou duren. Dat werden er dus 27. Het was de eerste keer dat er zo'n halftime show was tijdens de finale van een WK voetbal. Ja, we kennen die show natuurlijk in Amerika wel van tijdens de Super Bowl, de American Football Finale in de VS. De WK-finale startte ook al 6 minuten te laat. De weersverwachting vandaag wisselend bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Maar zoals gezegd, dat is erg lokaal en het zijn geen grote hoeveelheden. Temperaturen 22 graden. Morgen dinsdag droog en wat warmer, een aangename 25 graden. De rest van de week blijft zo rond 23 graden zitten qua temperatuur.

Een zeer fijne maandagmiddag. Je hoorde Wim Leijs net met zijn nieuwe single Viens Danser. Het is iets over 12 uur. Van harte welkom. We zijn terug een nieuwe week gestart op deze 20e juli.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Goedemiddag. Zit je aan tafel smakelijk eten? Je hoorde net nog de Summer Jam van de Underdog Project. En zo zijn we weer helemaal goed gestart aan deze zomerse maandagmiddag. We hebben zometeen nog muziek van Herbert, maar eerst nog deze single van Roestvrij, die we kennen in de originele versie van Katrina and the Waves, I'm Walking on Sunshine. En dit is hun versie, 5 dagen op 7.

0: De zonnigste muziek. Dit is Familieradio.
1: Hot town, summer in the city.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Familieradio zomert.

0: Zo trokken we op deze maandagmiddag richting Ibiza met Summer in Ibiza. Je hoorde Andy Borg hier bij Familie Radio. Zometeen nog meer muziek, onder meer nog van Vadim met de single Mijn Eigen Leven. Maar eerst nog Misha Mara met haar single Hey Na Na Na.
1: Hier Misha Mara, tijd voor een kop koffie en fijne muziek op Familie Radio.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Even een uitstapje richting Limburg voor deze van Fadim en de single Mijn Eigen Leven. Zo meteen het weerbericht, maar eerst nog deze die je ook kent van Filip Robrecht. Ook Niels de Stadsbader, die maakte er een versie van. Maar dit is het originele uit 1993. Magie van Filip Robrecht dus.

Vandaag zijn er veel wolken en lokaal wat gedruppel. De temperaturen die halen in Vlaanderen ongeveer 21 graden bij een matige noordenwind. Morgen, dinsdag, blijft het eerst bewolkt, maar later op de dag komen er ruimere opklaringen, al kunnen die aan de kust wat langer op zich laten wachten. De maxima die liggen morgen tussen 19 en 26 graden, met opnieuw een matige noordelijke wind. Ook woensdag is het wisselend tot zwaar bewolkt, met kans op wat regen of een bui. Later wordt het woensdag opnieuw droger en verschijnen er meer opklaringen.

0: Family Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: The House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold & Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio.
4: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
6: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
7: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
8: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

En tot zover nog deze van de Pointer Sisters en Jump. Hun bekende single Excited draaien we hier ook geregeld. Maar dit was dus nog eventjes hun liedje uit 1984, Jump. Straks muziek van bij ons met Davy Gillis. Maar eerst de groep Fantastiek met deze Mama Told Me. Een bijzonder goede middag.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

1 uur intussen gepasseerd. Je hoorde net Fate met haar nieuwe single Vamos a Bailar. En zo is Fate ook helemaal klaar voor de zomer. Zometeen hoor je Jude Dolls met If You Wanna Be Happy. Die hoor je zometeen hier op deze maandagmiddag.

0: van Mili Radio.
1: Hey, hallo, het is middag.
2: Met Jeroen Rijkenboer.
3: Welkom intussen in het tweede deeltje van Hey Hallo, het is middag op deze 20e juli. Morgen de 21e juli, nationale feestdag. En ook dan is Familie Radio erbij met een pak zomerse muziek. Zometeen nog de nieuwe van Gert Verhulst en James Cook met hun single Madi Wodo. Maar eerst naar Nederland voor deze van Marco Borsato.

0: En de zomer zit in je radio zeker en vast met de muziek van Kaoma, die je daarnet nog hoorde. En daarvoor ook nog James Cook en Gert Verhulst. Straks nog Jaco Ricardo met Hooray, Hooray, It's a Holly Holiday. Hoor je zo meteen na een artiest die heel vaak wordt aangevraagd. Want Elvis Presley komt eraan.
1: Hold on.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: hart.
1: Heeft intussen heel wat optredens af te werken. Je hoorde Jan Wuitens. En niet alleen ook solo scoort hij, maar ook met de groep die hij vormt. Samen met Sven de Gent en Maaike Lanzo. Namelijk met Trivocci zijn er ook een pak optredens die op Jan Wuitens zitten te wachten. Zometeen het weerbericht. Na deze nog van Willy Sommers.

0: Vandaag zijn er veel wolken en lokaal wat gedruppel. De temperaturen die halen in Vlaanderen ongeveer 21 graden bij een matige noordenwind. Morgen, dinsdag, blijft het eerst bewolkt, maar later op de dag komen er ruimere opklaringen, al kunnen die aan de kust wat langer op zich laten wachten. De maxima die liggen morgen tussen 19 en 26 graden met opnieuw een matige noordelijke wind. Ook woensdag is het wisselend tot zwaar bewolkt met kans op wat regen of een bui. Later wordt het woensdag opnieuw droger en verschijnen er meer opklaringen.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

Dit is Familie Radio op maandagmiddag. Even mooi in alle talen. En daarnet in het Duits met Nino De Angelo. Nu terug richting Vlaanderen voor deze mooi weer vandaag. Dit is Bart Kael.

0: de nieuwe Lekkerbek al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De Nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de Nieuwe Lekkerbek.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
4: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
5: Durieux.be.
6: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Ja, de jaren 80, ze blijven prachtig en wij zetten ze vaak in de verf hier bij Familie Radio. Je hoorde net ABC op deze maandag namiddag met When Smokey Sings. We gaan intussen op richting 2 uur. Nieuws en weer komt er zo meteen aan, omstreeks 2 uur. Muziek heb ik nog voor jullie, onder meer van Ivan Verilli. En dit zijn nu nog The Tramps met Shout. Graag tot morgen.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Goedemiddag, het is 2 uur.
1: Koning Filip heeft een traditionele toespraak gehouden naar aanleiding van de Nationale Feestdag, waarin hij vooruitblikt naar de toekomst van ons land en terugkijkt op het voorbije jaar. U kent dat wel. In zijn toespraak stond de koning onder meer stil bij de impact van de dodelijke hittegolf van eind juni.
2: Het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan. Deze hittegolf heeft honderden mensenlevens gekost. En het medisch personeel en de hulpdiensten zijn zwaar op de proef gesteld.
1: Opvallend is dat de koning met

0: woord rept over de kwartfinale van de Rode Duivels op het WK voetbal, waar hij nochtans zelf op de tribune zat. Wel stond er subtiel een ingelijst selfietje met de nationale ploeg op zijn bureau. Brussels Airport beleeft vandaag de drukste dag van het hele zomerseizoen met een recordaantal van 92.000 verwachte passagiers. De enorme piek is het gevolg van de start van de grote vakanties in verschillende Europese regio's en de overlap van vertrekkende en terugkerende reizigers. De omstreden internet-influencers Andrew en Tristan Tate verschijnen hoogstwaarschijnlijk vandaag nog voor de rechtbank in de Amerikaanse staat Florida. De broers werden afgelopen weekend in Miami gearresteerd op verdenking van verkrachting, mensenhandel en grootschalige seksuele uitbuiting. De broers die bekend staan om het promoten van extreme vrouwenhaat worden ook in het Verenigd Koninkrijk gezocht voor soortgelijke misdrijven. De Rode Duivels stijgen op de nieuwe FIFA wereldranglijst naar de 8e plaats. 1 plek winst is dat ten opzichte van voor het WK. België werd in de kwartfinales uitgeschakeld door de uiteindelijke wereldkampioen Spanje dat nu de ranglijst aanvoert. Verliezend finalist Argentinië staat op plaats 2 terwijl Frankrijk de top 3 compleet maakt. Wielerfans kunnen hun klok gaan gelijkzetten op morgenmiddag omstreeks 13 minuten over 5, want dan start Remco Evenepoel aan zijn cruciale tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Na zijn indrukwekkende ritwinst in de bergen gisteren genieten de renners vandaag van een rustdag. Vanmiddag afwisselend stapelwolken en zonnige opklaringen, 22 graden. Morgen op de nationale feestdag start de dag grijs en bewolkt, maar al snel breekt de zon door bij aangename temperaturen 24 graden. Woensdag verloopt regenachtig en frisser, waarna het vanaf donderdag overal weer wat warmer wordt.
1: Dit is hem.
2: Families Krachtplaats.
3: Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

0: De zonnigste muziek. Dit is Familieradio.
1: Hot town, summer in the city.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Familieradio zomert.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, munten, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
4: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Hallo, hallo. Ik ben Maaike Vennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek van Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En luister gezellig mee met Familie Radio.
2: Hallo, hier Phil Kevin. Genieten van een mooie zonnige dag. Dat is zomer. Zomer bij Familie Radio. De zon.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek driba.be.
5: Driba met een Y.
4: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vanmiddag afwisselend stapelwolken, zonnige opklaringen, 22 graden. Morgen, op de nationale feestdag, starten we grijs en bewolkt, maar al snel breekt de zon door bij aangename temperaturen, 24 graden. Woensdag verloopt regenachtig en frisser, waarna het vanaf donderdag weer overal wat warmer wordt.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: De Fransman Rudy Garcia stopt met onmiddellijke ingang als bondscoach van de Rode Duivels nadat de voetbalbond besloot zijn contract niet te verlengen. Garcia trad begin vorig jaar aan, hield de nationale ploeg in de hoogste afdeling van de Nations League en loodste de Belgen onlangs naar de kwartfinales op het WK voetbal. Volgens analisten was het rapport voor het bestuur echter onvoldoende. De Koninklijke Voetbalbond start meteen de zoektocht naar een opvolger waarbij de naam van de Nederlander Mark van Bommel nadrukkelijk circuleert. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij aan discotheek

Toen in Antwerpen is een 59-jarige man uit Lint officieel aangehouden op verdenking van poging tot moord. Het Antwerpse parket meldt dat de verdachte later deze week voor de raadkamer moet verschijnen. Volgens de Nederlandse media stond de 50er bovendien al langer internationaal geseind voor een eerdere moordzaak in Suriname. Het Verenigd Koninkrijk heeft officieel een nieuwe premier nadat koning Charles, de sociaaldemocraat, Andy Burnham heeft aangesteld op Buckingham Palace. Burnham volgt Keir Starmer op, die vanochtend zijn definitieve afscheidsspeech hield na de zware verkiezingsnederlaag van vorige maand. De kersverse premier belooft de politieke stabiliteit in het land snel te herstellen en begint vanmiddag nog aan de formatie van zijn nieuwe regering. Het weer, vanmiddag wisselen brede opklaringen en wolken elkaar af. Nagenoeg overal droog, 22 graden. Morgen start de dag grijs en bewolkt, maar nadien breekt de zon door en klimt het kwik naar 24 graden. Woensdag trekt een regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.

0: Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: de nieuwe Lekkerbek al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Vandaag zijn er veel wolken en lokaal wat gedruppel. De temperaturen die halen in Vlaanderen ongeveer 21 graden bij een matige noordenwind. Morgen, dinsdag, blijft het eerst bewolkt, maar later op de dag komen er ruimere opklaringen. Al kunnen die aan de kust wat langer op zich laten wachten. De maxima die liggen morgen tussen 19 en 26 graden met opnieuw een matige noordelijke wind. Ook woensdag is het wisselend tot zwaar bewolkt met kans op wat regen of een bui. Later wordt het woensdag opnieuw droger en verschijnen er meer opklaringen.
1: De zonnigste muziek bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Ida de Nijs en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Yves Segers en je luistert naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Dave Calbo. Ik wens alvast een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En dat kan alleen maar natuurlijk op Familieradio.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waard, dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
4: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Brotiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Brotiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
3: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
4: Mossi Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
7: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
8: Back to Baccarat.
4: Tickets witte-paard.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Vandaag zijn er veel wolken en lokaal wat gedruppel. De temperaturen die halen in Vlaanderen ongeveer 21 graden bij een matige noordenwind. Morgen, dinsdag, blijft het eerst bewolkt, maar later op de dag komen er ruimere opklaringen. Al kunnen die aan de kust wat langer op zich laten wachten. De maxima die liggen morgen tussen 19 en 26 graden met opnieuw een matige noordelijke wind. Ook woensdag is het wisselend tot zwaar bewolkt met kans op wat regen of een bui. Later wordt het woensdag opnieuw droger en verschijnen er meer opklaringen.
1: Goeie avond, Vlaanderen. Dit is Familieradio.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dak vernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
5: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
6: Durieux.be.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
8: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
9: Driba met een Y.
8: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
10: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: bepaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Goedenavond, het is 6 uur.
1: De Fransman Rudy Garcia stopt met onmiddellijke ingang als bondscoach van de Rode Duivels nadat de voetbalbond besloot zijn contract niet te verlengen. Garcia trad begin vorig jaar aan, hield de nationale ploeg in de hoogste afdeling van de Nations League en loodste de Belgen onlangs naar de kwartfinales op het WK voetbal. Volgens analisten was het rapport voor het bestuur echter onvoldoende. De Koninklijke Voetbalbond start meteen de zoektocht naar een opvolger waarbij de naam van de Nederlander Mark van Bommel nadrukkelijk circuleert. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij aan discotheek Icon in Antwerpen is een 59-jarige man uit Lint officieel aangehouden op verdenking van poging tot moord. Het Antwerpse parket meldt dat de verdachte later deze week voor de raadkamer moet verschijnen. Volgens de Nederlandse media stond de 50er bovendien al langer internationaal geseind voor een eerdere moordzaak in Suriname. Het Verenigd Koninkrijk heeft officieel een nieuwe premier nadat koning Charles, de sociaaldemocraat, Andy Burnham heeft aangesteld op Buckingham Palace. Burnham volgt Keir Starmer op, die vanochtend zijn definitieve afscheidsspeech hield na de zware verkiezingsnederlaag van vorige maand. De kersverse premier belooft de politieke stabiliteit in het land snel te herstellen en begint vanmiddag nog aan de formatie van zijn nieuwe regering. Het weer, vanmiddag wisselen brede opklaringen en wolken elkaar af. Nagenoeg overal droog, 22 graden. Morgen start de dag grijs en bewolkt, maar nadien breekt de zon door en klimt het kwik naar 24 graden. Woensdag trekt een regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak fris.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
4: Mossy Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
7: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
8: Back to Baccarat.
4: Tickets witte-paard.be.
9: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: de nieuwe Lekkerbek al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: de zonnigste muziek. Dit is Familie Radio. In the
1: summertime when the weather is high. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Hallo, ik ben John Dennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Hallo, wij zijn Veertak.
2: En samen zitten wij hier op Familie Radio.
3: Hallo, ik ben Tina Bright en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.

Afwisselend opklaringen en wolken, op de meeste plaatsen droog, 22 graden. Morgen bewolkt, daarna meer zon, 24 graden. Woensdag regenachtig en ook wat frisser.

0: Hey, ik ben Yves Segers en ik wens jou een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Bommeke op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Gineve. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral mee naar Familie Radio.
3: De

is er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis.

0: Dit is hem. Dit is hem.
1: Families Krachtplaats.
2: Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
2: Familieradio. Je zegt.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
2: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: maakt er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Yves Segers. Luister naar de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ik heb de zon zien zakken in de zee. Ik heb de zon zien zakken in de zee.
2: Dit is Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Kim.
2: Hoi allemaal, ik ben Kevin Kistan bij Familie Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Thomas Julian en je hoort me hier bij Familie Radio.
1: Hey, ik ben Mike Alonso. Ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister gezellig mee naar Familie Radio.
2: De zomer wordt nog leuker met Familie Radio om je heen. Ik ben Nick Beernaert en ik wens je het allerbeste toe. De zomer.

0: Hallo, ik ben Aaron. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Ik ben Larissa en ik geniet mee van de mooiste muziek hier bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Kurt Krabbe. Je luistert naar Familie Radio en ik wens je alvast een hele fijne, mooie zomer toe.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: zonnigste muziek. Dit is Familieradio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Ken jij al de Familie Radio app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familie Radio. Download hem nu.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

is middernacht. We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hey hey, ik ben Abdo. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.

0: ik ben Misha Mara. Dit is Familieradio.
1: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Fadim. En je hoort mij natuurlijk op Familieradio.

Goeienacht. Het is 1 uur. We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem.
1: Familiesprechtpraat.
2: Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

0: Hallo, hallo. Ik ben Maaike Vennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek van Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En luister gezellig mee met Familie Radio.
2: Hallo, hier Phil Kevin. Genieten van een mooie zonnige dag. Dat is zomer. Zomer bij Familie Radio.

0: de zonnigste muziek. Dit is Familieradio.
1: Hot town, summer in the city.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Familieradio zomert.

1, 2, 3.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.